Who's That Lady? Ik was een paar weken terug, een weekje in Bangkok, in Thailand. En daar liepen een heleboel van die ladyboys rond. Ging op een gegeven moment met de taxi van het hotel naar de luchthaven. En ik weet nog steeds niet of dat ik gechauffeur ben door een man of door een vrouw. Maar ik neem aan dat de Ice Cream Ballers in 1973 een speciale versie van deze plaat hebben uitgebracht voor Thailand. Who's That Lady Boy? Hey, welkom, de Souvenirs of the 70s. 1 uur lang muziek en commercials uit

Het valt allemaal wel mee. Het gaat alleen maar over een avondje op stap. Maar samenwonen, dat zat er voorlopig nog niet in. In 1976. Aitken Dan en John Ford Coley. I really love to see you tonight. Er is ooit een onderzoek geweest. En dat onderzoek wees uit dat de platen die je voor het eerst hoorde op 14-jarige leeftijd, dat die later de meeste indruk maken als je ze weer terughoort op de radio. Nou, dat zou voor mij dan gelden voor deze plaat, want die kwam uit 76. En toen was ik 14 jaar. Dus ik heb nog geen speciale gevoelens, maar het schijnt zo te zijn dat die platen de meeste indruk achterlaten bij je. Dat gaat trouwens tegenwoordig niet meer op, omdat tegenwoordig actuele muziek niet per se de muziek meer is waar de jeugd naar luistert. Dus dat onderzoek geldt alleen maar voor mensen van 40, 50, 60 jaar en ouder. Het is maar dat je het even weet. De Free Radio Service Holland Summer Splash 2026. En dit zijn de souvenirs of the 70s. En in de 70s gebeurden van allerlei dingen. Goede dingen, slechte dingen. Vrienden kwamen, vrienden gingen. Ruzies ontstonden. En door die ruzies

0: Wat een mooie plaat. Cycle Train uit 1974. You Were My Friend. Die plaat was ook te horen in het laatste uur van Radio Veronica. Destijds uitgezonden op 31 augustus 1974. En de laatste minuten, of liever gezegd de laatste seconden, de laatste gesproken seconden van Radio Veronica, destijds op 31 augustus, die klonken zo.
1: Het is tijd geworden om afscheid te nemen. Een verschrikkelijk gevoel. Een periode wordt afgesloten. Er sterft iets. Bij het afscheid nemen van Veronica sterfte ook een beetje de democratie in Nederland. Dat spijt me voor Nederland.
2: Gitti.
3: John de Gaarsbeek.
4: Chris de Wal.
5: Koos Versteeg.
6: Art Wejenk.
7: Rudy Nijhuis.
2: Teach-in bedankt Radio Veronica.

Een fraai gesprek tussen father and son uit 1970. Cat Stevens op de free radio service Holland Summer Splash. Souvenirs of the 70s, commercials en muziek uit de jaren 70. En dit is een plaat die ik in 1993 eigenlijk pas goed leerde kennen, toen een vriendin van een vriend van mij op veel te jonge leeftijd overleed. En die vriend die zocht toen zijn troost in de muziek. En de plaat die hij vaak draaide toen was The Coldest Days of My Life van de Shy Lights. En destijds kenden wij alleen maar de 3 minuten uitvoering. Later heb ik de 8 minuten uitvoering leren kennen. En met name het tweede gedeelte van deze plaat gaat je door merg en been als je onlangs een overleden hebt meegemaakt. Luister even mee, The Shy Lights.

0: souvenirs from the 70s. Music and commercials broadcasted on pirate radio in the 70s.
1: Tuinhuisje of garage heeft u keuze uit 40 verschillende modellen bij André de Roo. Alles wordt op maat geleverd en voor de zelfbouwer heeft André de Roo een fantastisch zelfbouwpakket. Bel 050 21 35 70 of kom naar de Aardrijkse straat 215 in Torhout. Van 21 tot en met 31 maart fantastische lenteshow bij
2: Innovative with a touch of tradition. FRS Holland is on your dial right now.
3: This is the FRSH Summer Splash 2026. Souvenirs from the 70s. Music and commercials broadcasted on pirate radio in the 70s.
4: Yesterday.
5: A balance between music and information joined to one format. The FRS Holland concept tastes different, just a bit different.

0: Nappa Leer is in. Nappa Leren overhemden, Nappa Leren jasjes, Nappa Leren jacks, extra strak gesneden, in de meest fantastische kleuren en modellen, koopt u bij Berdy, Nieuwendijk 141, Amsterdam. Nappa Leer bij Berdy.
1: More of the best quality music, more of the latest radio news. You'll hear it here on the international shortwave service of FRS Holland, broadcasting from Europe to Europe each and every third Sunday.
2: Souvenirs of the 70s, de commercials en de muziek die uitgezonden werd op de piraten in de jaren 70. De eerste jaren Radio Veronica en Radio Noordzee. En de laatste jaren dan draaien we commercials van Radio Miamigo en Radio Caroline. En in well about 10 minutes on the free radio service Holland is Peter Verbruggen with highlights from Everest Magazine. So keep listening for that one. The best music played in the last years on Everest Magazine next hour. Here in the Free Radio Service Holland Summer Splash Edition number 5. Time to say hello to a couple of people who wrote in responding to our May broadcast. Rob den Boer uit Heidenoord. Hallo Rob. Kees Waagman uit Noordwijk. Hallo België. Jean Eggeriks uit Hoeyaert. Thomas Drescher van Postmünster in Germany. Joke van de Galien, bedankt voor het luisteren. From Japan, Misayo Tanaka. Thank you Misayo for listening in May. John Gurley uit Noordkopping in Zweden. Frans Wagemans, ook jij weer bedankt voor luisteren. En in Frankrijk heeft geluisterd. In Frans, thank you for listening. Erik de Lettre from France. Thank you all for listening in May to the Free Radio Service Holland.
1: From the heart of Europe, this is FRS Holland on shortwave.

0: Modehuis Liene, uniek in Brugge. Modehuis Liene, toonaangevend in trouwkleding en avondkledij. Modehuis Liene in de Steenstraat te Brugge, formidabel door zijn speciale prijzen. In Brugge, Modehuis Liene.
1: Tweemaal kopen, eenmaal betalen.
2: Modehuis Standing aan de Dendermondse Steenweg 276 te Aalst. En in Bergen, Antwerpen aan de Gidschotelijn nummer 138. Nu een grote showroom met trouw- en suitekleding. En tevens een ingebouwde jeansboutique.
3: Luxueuze Spaanse campings. Twee campings gelegen vlak aan zee. Eén Calagogo camping vindt u aan de Costa Brava te Calonge, vlakbij Playa de Yaro. En een tweede op 7 kilometer van Barcelona. Camping Calagogo, met alle comfort. Voor inlichtingen, Camping Calagogo, Avenida Generalissimo, 477 in Barcelona.
4: Calagogo heeft een prachtig zwembad en is gelegen aan de afrit van de autoweg Castel de Fels richting luchthaven Barcelona.
5: Hou je vast! Ja, ja. Ik dacht, we gaan er een beetje kreunend uit vandaag. Dat leek mij om de een of andere reden wel een goed plan. Hier bij de Free Radio Service Holland. Zometeen op de radio, Peter van Brugge, een uur lang met de beste muziek die je hebt gehoord de afgelopen 10 jaar, 20 jaar in Average Age Magazine. Volgende week is er weer een Summer Splash. Weet je later trouwens ook. Voor meer info daarover ga even naar onze website averageholland.nl. Dat is averageholland.nl voor alle informatie omtrent de Summer Splash en waar die zo al te horen is. Oké, ik zie je graag terug.